0: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade.
1: You're listening to FM 101 abale bale o shawa shawa.